Yeah, all the cats in a trench. The fabulous Wanda Jackson Riders met Honey Bob. Of Capitol Records, de fantastische eenmalige Capitol Sounds. Uit de Capitol Tower, LA, in de 50s. Wij de Gates, Rockabilly Music, National, Saxofoon, Johnny Burnett en Rockabilly Boogie.

Yeah, rocking around, bobbing around. Crazy Kevin and the Rhythm Rockers. En we blijven nog een klein beetje hangen in de rol op de Teddy Boy, Rockabilly. Tom Power and the Paul Fire Sandwich here. Met Give Me, Give Me, Give Me, Give Me. Rock around, rock.

Oh, dat is moving in. Bill Haley en de Comets waren daar met Move It On Over, natuurlijk. En de country original van Hank Williams. Jij de wache! Over die vrije Oostenrijkse rundfunken, Radiofabriek in Salzburg, Radio Vrouw in Linz en Radio Helsinki in Graz, de Rocking 50s met Erik van der Meerakker aan microfoon. Oké, terug richting de honky tonk, Texanische country, hillbilly music met Frankie Miller. Aus dem Jim Beck Studio haben wir jetzt hier Frankie Miller mit Hey, where you going?

Yeah, let's paint it down and let's have some fun. Texanische honky tonk country music waters van Frankie Miller met Hey, Where You Going? Okay, van honky tonk Texas country music. Iets weiter met rockabilly music. Sonny Rogers and the Kingpins zijn weer hier met zijn High Garrett Mama. Los geht's rockabilly!

Das war Eddie Cochran met Something Else. En we blijven nog een klein beetje aan de West Coast, Californië. Rhythm and Blues gaan we jetzt hier van Etta James. Met Good Rockin' Daddy, eingespielt in 1955 in de Modern Recording Studio aan de Washington Boulevard, Culver City, Californië. Etta James, Good Rockin' Daddy.

0: At your service.
1: Lieve Pien.
2: Je hebt iets op gang gebracht wat ongekend van omvang is geworden. Iets waar jij en wij als familie samen met jouw broer Herman trots op zijn. En dit mag en zal niet verloren mogen gaan. Pim, we zijn trots op jou. Paar Ecodio. Ga met God. Ga met God. Ga met God.
0: At your service.

Lieve Pim, je hebt iets op gang gebracht wat ongekend van omvang is geworden. Iets waar jij en wij als familie samen met jouw vader Herman trots op zijn. En dit mag en zal niet verloren mogen gaan.